0: Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina. Every day.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Christina. Every hour. Every day.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina, more music.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina, more music.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
2: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. De Bleu nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: The Root Box, shake your root box.
1: Christina, regionaal.
2: De 22e editie van de Fun Days in Aarschot vindt plaats op 10, 11 en 12 juli. Met een bruisende kermis, een gigantische rommelmarkt

0: Christina Nieuws.
1: Vorig jaar had bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
2: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
1: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
3: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luke Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Wie de kwartfinale wil volgen zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
0: Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
3: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een 30-tal relschoppers werden opgepakt, 2 agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
0: Enjoy your summer.
2: Christina.

Sinds woensdagavond het lijflied van de Rode Duivels. What have I done to deserve this? Dat waren de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Nog even nagelbijten, nog enkele uren, zeg nog maar enkele dagen, voordat we gaan kijken naar die wedstrijd tegen Amerika. Ondertussen het programma Club Christina met Weekend.

In IJsselderberg heeft de politie 408 autobestuurders gecontroleerd de afgelopen dagen. De politie had zich opgesteld op twee locaties. Er werden verschillende processen verbaal opgesteld. De politie voerde de controles uit met een samplertest. Bij een positieve match werden de autobestuurders verder gecontroleerd. En dat gebeurde uiteindelijk bij 28 bestuurders met minder happiness dan de pointer.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

komt, is het startschot gegeven voor speelstraten. Ook in jouw buurt, we toveren je straat tijdelijk om tot een veilige speelplek. En dan brengen we ook nog de muziek van Bazaar mee met Nacht in Amsterdam uit 2026. Dit is Fats & Small in de speelstraat. Feel

Elk jaar organiseren de leden van de Service Club Lions Club Juweel der Netenvallei Westerlo Heist op den Berg een aantal activiteiten waarvan de opbrengst integraal gaat naar sociale doelen. Zowel lokale sociale projecten als belangrijk medisch onderzoek krijgen een steuntje in de rug. Dit jaar ging de steun zo'n 27.000 euro naar de Ark in Oosterlo, de Link in Hulshout, het Stu en de sociale

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: letzgo.be.
4: Christina,

In de gemeenteraad van IJsselenberg is meer duidelijkheid gekomen rond het lot van de horeca pop-ups. Met de nieuwe richtlijn wil het Schepencollege duidelijke regels opleggen en zorgen dat de overlast beperkt blijft. Maar de kritiek van organisator Jan Moens, u kent die natuurlijk nog van de Moesbar en ook de vorige burgemeester, is keihard. Hij zegt dat het onmogelijk wordt.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Kenta. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden, tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

53ste editie van de braderij van Heistommelenberg gaat als een van de meest extreme de geschiedenisboeken in. Met verschroeiende zon en noodweer. Toch is het Bergstraat Comité tevreden. De opkomst van vrijdag en zaterdag lag volgens organisator Gert Verkamme een pak lager dan gewoonlijk. Maar zondag was er dan weer heel veel volk. Ja, vrijdag kei warm. Zaterdag.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg. Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Het zijn supersolden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Look, de grootste en goedkoopste.
1: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sonosystemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
2: Electro van Look.
1: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
2: Electro van Look.
3: Christina.

tegenwoordig zie je niet alleen die boza hier bij Christina met die magnetiek, maar in iedere provincie loopt er tegenwoordig een wasbeer rond. Hebt u er ook al eentje gespot? Waarom je me beter niet aanraakt en wat je moet doen als je er eentje ziet? Christina keihard zetten op die muziek van Simply Red uit 1995, Fairground.

Er zijn erg veel bezwaren binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek RUP brandweerkazerne in IJsselmonsterberg. Daarin konden mensen zich uitspreken over de nieuwe plannen voor een nieuwe brandweerkazerne op een stuk landbouwgrond langs de Westerloze Steenweg in IJsselmonsterberg. De commissie die daarvoor advies moet uitbrengen krijgt extra tijd.

Uw tuin is uw luxe. Investeer op deze zondag in je buitenparadijs met een sprookjeachtige boomhut als blikvanger. En ook met de muziek dan in die boomhut van DJ Licious en Milo. Dan blijf je ook forever young. De dromen zijn geen bedrijf.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christine.

organisator van de Crazy Kroegentocht en voormalig DJ en zanger van de coverband Groove Delight. Ja, we hebben het over Raphaël. Ondertussen ook al 55 jaar een bekend gezicht in IJssel op den Berg. Hij gaf een tip. Jawel hoor, hij zei, je moet zeker die wandeling van de pollen eens gaan doen. Hè. We weten natuurlijk, er is hier een wandeling in de buurt van, ja, en over en met Paul Michiels. Moet je zeker doen deze zomer. Doe het ondertussen met een beetje muziek hier.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten en daardoor raakte ook het noodnummer voor dringend hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven, vragen gemeenten eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-Kamerlid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
3: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning. Met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
2: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur nu te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maximaal rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer, tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
1: Zomerradio, Christina.

goede zondagmorgen. Niet schrikken als u stiltemomenten tegenkomt bij Christina. Het was gewoon een oproep van No Daad met Don't Speak. En doe ook een frisse duik in de zee. En dan komt u ook wel een gehaaide haai tegen. En dan kan u tegen die haai zeggen, all because of you

zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Christina.

succes van de eerste editie organiseert Fotoclub Berlens deze zomer opnieuw een fotozoektocht door Berlaar. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen deelnemers al wandelend of fietsend op zoek gaan naar herkenbare locaties en details die op de foto's zijn afgelegd.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Je tijd ziet er altijd stralend uit, dag in dag uit, Tuinrama.
2: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje, maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne.

kan twee mensen zich dezelfde gebeurtenissen anders herinneren. Het komt allemaal door de Police met die plaat uit 1981. Spirits in the Material World. Material, het heeft allemaal om geld te doen. En ook om alles wat op jou schijnt nu samen met die Praise Cat.

Het historische kerkplein vormt deze zomer opnieuw het decor voor de bergconcerten. Maar liefst 11 Heijse muziekverenigingen geven er het beste van zichzelf. Tafels en stoelen zorgen voor een zomerse sfeer. En de concerten zijn gratis. Vandaag op zondag 5 juli om 11 uur. KF Moed en Volharding. Bent u misschien te laat, maar om 12.15 uur KF De Eendracht Ittegem.

sick en crazy gebruiken jongeren voortdurend Engelse woorden zoals veel volwassenen denken. Een onderzoekster nam het deze week allemaal onder de loep, de jongerentaal, en ontdekte dat het wel meevalt. We leven allemaal in die wild world van Maxi Priest, en die wordt bijgestaan vanochtend door Silk City en Dua Lipa.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina,

vertoonde. Althans, volgens ons is deze Queen of Disco Donna Summer. Zij bracht haar eigen radiootje mee en suggereert om dat radiootje om 12 uur op te zetten op de enige echte Stijn Jacobs, volledig in zomerse versie. Dit is nog Old City. Groeten van Christophe Thijsens.

0: Christina Nieuws.
1: In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte, Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
2: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
1: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Christina, all summer long.

Ed Sheeran als opener voor op de middag hier op zondag 5 juli. Celestial, dankjewel Christophe Thijsens voor Club Christina. En heb je dat nu goed gehoord dat Donna Summer een fan is van Christina? Ja, dat kan, want we zijn wereldwijd te bereiken via onze streaming. Alles is mogelijk. Dit is op de middag tot aan de klok van 2 uur. Wees welkom.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Kom heerlijk genieten van die lekkere Zeeuwse mosselen op ons gezellig terras. Callegato nodigt je uit op het Mosselfestijn op 11, 12, 17, 18 en 19 juli. Er zijn meerdere mosselspecialiteiten van de chef en een aantal andere gerechten voor zij die wat anders wensen. Het volledige menu vind je terug op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@callegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Christina.

Nieuw werk van de man die nog steeds op nummer 1 staat in onze hitparade De Bangelijke 40, die je iedere zaterdag tussen 2 en 4 kan beluisteren. Alex Warren met Passenger en die nummer 1, dat is natuurlijk Fever Dream. Dit is de zomer van het WK in Mexico, Amerika en Canada, maar vorig jaar was het de zomer van de reunie in Engeland van Oasis. We draaien ze nog een keer voor jullie.

0: Letsgo ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

was zo dichtbij vorige week zaterdag op Werchter Boutique, maar het heeft helaas niet mogen zijn. We konden ze bijna ruiken, maar hier is er nog een keer voor jullie. Katy Perry.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina, more music.

Thing I Love. Ja, dat is vooral muziek van Christina, Max en Andy Grammer. Daarvoor zat nog een echte klassieker. Gloria Gaynor en I Will Survive. En ja, als we dat woord in de mond nemen, dan mag deze plaat zeker niet ontbreken. Soul Sister, Tell Me What It Takes.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Deze groep weet nu ook waar het Koning Boudewijnstadion staat in Brussel. Want ze hebben er opgetreden. Samen met tienduizenden waren ze aanwezig. BTS, tot zo, deel 2.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
3: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
2: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
4: Kortwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald, je wordt sneller betaald. Die betaalopvolging is beter, dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
2: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Enjoy your summer.
2: Christina.

iets stevigere beats, maar dit was een hele mooie radiohit. Een hit in Vlaanderen. Dimitri Vegas, Like Mike en Neo en Higher Place van zo'n 11 jaar geleden. Deze man stond afgelopen weekend nog op het podium van Rock Werchter. Werd omschreven als een grote getatoeëerde knuffelbeer. Teddy Swings, Mr. Know-It-All.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: Heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Het zijn supersolden bij Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sono systemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
1: Electro van Loog.
2: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
1: Electro van Loog.
3: Christina.

we de weermodellen mogen geloven, ja, gaat die zon weer stevig schijnen de komende dagen. Want we schuiven op richting mogelijk een nieuwe hittegolf. Niet zo stevig als die voorgaande. Daarvoor dank u alvast. London Beat en You Bring On The Sun hier bij Christina op zondagmiddag. Tim Finn, muzikale duizendpoot uit Nieuw-Zeeland. Onder andere gekend van The Crowded House. Hier met solowerk uit 84.

0: beste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zone B in Heist op den Berg.
1: Christina.

Het is niet eenvoudig als je in een succesvolle boysband zit om ook solo succesvol te zijn. Vraag dat maar aan Nick Carter. Hij probeerde het in het begin van 2002 met afwisselend succes I Got You. Over boysbands of groepen gesproken uit de jaren 80, Spandau Ballet.

ze werd vakkundig vervangen door Pommelien Thijs, want deze Gracie Abrams die zingt een duet met Mumford & Son in de single Badland. En die stond op het podium van Rock Werchter afgelopen weekend. En ja, Pommelien Thijs, dat was onze Gracie Abrams voor één dag. Hier is Earth, Wind & Fire.

0: Christina, regionaal.
1: De Girofeesten van Heist Centrum vinden plaats in de Kerkhofstraat. Met op vrijdag 3 juli jogging, kinderfuif, baraoke en fiesta aan zee. Zaterdag 4 juli go-kart race, speelfestijn, quiz en een optreden van The Mind. Zondag 5 juli volleybal, speelfestijn tot slotshow en een optreden van B-team. Meer info op girofeesten.heist-centrum.be.
2: Christina.

Mocht Steven Allen vandaag dit nummer schrijven, Letter from My Heart, het zou anders klinken. Waarschijnlijk What's Up from My Heart, want de tijden, ja, die veranderen. En als de poppen nu letterlijk aan het dansen gaan, dan weet je en ken je ook deze videoclip Genesis en Land of Confusion.

geweldig nummer om op de middag mee af te sluiten voor deze zondag 5 juli. Want de klok van 2 uur is in zicht en ook Julie Bergiers die zit klaar voor jullie na 2 uur. Tashman Archer en Sleeping Satellite. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zaterdag ben ik er opnieuw voor op de middag. Maak er nog een fijne zondag van.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het gaat om Karel Snoeks, een voormalige profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens de buurvrouw die ik sprak, ging het om jonge mensen, een koppel, een man en een vrouw. Wat er nu verder met hen gaat gebeuren, daarvoor wachten we op een reactie van het parket. Na de middag zouden ze laten weten of die twee worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor wat hier gisteren is gebeurd.
1: Het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Het onderzoek loopt. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor vertrek. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
3: Christina, all summer long.

uit de jaren 90, het Zweedse duo Roxette met The Big L. Goede namiddag iedereen. En voor degenen die inpikken, welkom bij Christina. Mijn naam is Julie Bergiers en ik ga jullie vergezellen vandaag tot en met 4 uur. Het heeft niet lang geduurd, want hier ben ik al met mijn jaren 80 bangers. Deze keer van Daryl Hall en John Oates. Dit is I Can't Go For That.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Het geweldige nummer won ooit 2 Grammy Awards voor Best Female R&B Vocal Performance en Best R&B Song. Alicia Keys vertelde ooit dat het nummer zichzelf schreef. Dit was No One. Nu Niall Horan met Dinner Party.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen.
3: Tuindrama, Provinciebaan in Houtvenne.
4: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
5: Christina.

speciaal geschreven voor de film Toy Story 5 I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Nu Bazaar en Eefje de Visser met Onder Ons.

Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. We gaan terug naar die prachtige jaren 80. Hou jullie vast, hier is OMD met Electricity.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Every second. Christina.

Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. De Empress of Pop, Queen of Radio, Booty, Dunk, Jay, Jan en nog vele andere bijnamen voor Janet Jackson die draait.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

Dit nummer kende in 1984 een valse start, maar na een tv-optreden een jaar later werd het alsnog een gigantische hit. Het ultieme bewijs dat een goede plaat soms gewoon een tweede kans nodig heeft. Dit was de Britse band King met Love and Pride. Nu Christian Walls met Wonderchild.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks, journaliste Rosalie Pieters.
2: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
1: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde drie keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. Je hoort Mathieu van der Poel vlak voor de start.
3: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastiger is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal toch gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
1: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
4: Het is zomer op je radio. Christina.

Kim Wilde met haar parodie over zichzelf, het nummer waar ze haar bekende new wave en synthpop sound inruilde voor een jazz en swing one. Dat was Love Blonde, nu One Republic met Counting Stars.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z Go.be.
1: Kom heerlijk genieten van die lekkere Zeeuwse mosselen op ons gezellig terras. Callegato nodigt je uit op het Mosselfestijn op 11, 12, 17, 18 en 19 juli. Er zijn meerdere mosselspecialiteiten van de chef en een aantal andere gerechten voor zij die wat anders wensen. Het volledige menu vind je terug op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@callegato.be of telefonisch 0473 44 92 99. Callegato.
2: Christina.

Van Gordo en Reinier Zonneveld. Nu voor de romantische zielen onder ons, het prachtige nummer van Robbie Williams. Dit is She's the One.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina,

De unieke samenwerking tussen de Antwerpse house DJ en producer Wim Klukkers, oftewel DJ-licious, en de Belgische singer-songwriter Jonathan van den Broek, oftewel Milo. Dat was Forever Young, nu of Monsters and Men met Little Talks.

Sabrina Carpenter met Manchild. Ik heb het vandaag zwaar voor de bijnamen, want ik heb hier nog J-Lo, Jenny from the Block, oftewel Jennifer Lopez voor jullie klaarstaan. Dit nummer gaat volgens de geruchten over haar relatie met de rapper Sean Puff Daddy Combs. Dit is Love Don't Cost a Thing.

0: Regina, regionaal.
1: De 22e editie van de Fun Days in Aarschot vindt plaats op 10, 11 en 12 juli. Met een bruisende kermis, een gigantische rommelmarkt, een spectaculaire autoshow, een braderie door het hele stadcentrum en optredens van Maxim, Level 6, Denzel, Silver, DJ Wout, Sam Goris, Bart Kael, Kia, Reggie en nog veel meer. De toegang is gratis. Ontdek het volledige programma op fundaysaarschot.be.
2: Christina, every day.

Toetsenist David Page schreef het nummer toen hij net op zichzelf ging wonen. Hij werd in die periode platgebeld door verschillende vriendinnetjes en toen kwam Hold the Line, oftewel iemand in de wacht zetten van Toto. Nu Sting met If I Ever Lose My Faith in You.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

It's Raining Man van Gary Halliwell. Het zit er alweer op voor mij vandaag op deze prachtige zondagnamiddag. Maar zoals altijd laat ik jullie achter met een geweldige schijf. Deze keer niet uit de jaren 80, maar wel heel close, 1979. Een nummer van vier disco-divas die het probeerden te maken in een pikkelharde muziekindustrie. En naar mijn mening zeker gelukt. Debbie, Joni, Kim en Cathy Sledge, oftewel Sisters.

0: Christina Nieuws.
1: Brutale home invasion in Kasterlee, in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De drie anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als twee blusvliegtuigen en vier helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: Enjoy your summer. Christina.

Sun Always Shines on TV van A hier op zondag bij Christina. Wij zijn samen tot 6 uur met nu Depeche Mode. Dit is World in My Eyes.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

George Michael met een Europese hit in de midden jaren 90. Je hoorde Fast Love. McFadden en Whitehead send it. And Ain't No Stopping Us Now.

0: Het zijn supersolden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look, de grootste en goedkoopste.
0: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sono systemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
1: Electro van Look.
0: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
1: Electro van Look.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

Motown was dit. En The Walk gebaseerd op enkele Motown-klassiekers. Zometeen Cool and the Gang met Fresh. Eerst nog Zomernachten van Pieter Embrechts.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Christina.

Op het einde van de jaren 80, Richard Marx met Angelia. We gaan richting 5 uur met Sixpence None the Richer. Hier is Kiss Me. Tot zometeen.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
4: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de dader streng gestraft wordt. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis en had hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt heeft. Ik aanvaard het eerst niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
3: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Floren in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

single voor deze Ben Howard, Keep Your Head Up. In 1990 kwam het album Hier en Nu uit van de Kreuners. Met daarop onder meer Verliefd op Chris Lomme. Zometeen ook nog Ming DeVille.

0: Kom heerlijk genieten van die lekkere Zeeuwse mosselen op ons gezellig terras. Callegato nodigt je uit op het Mosselfestijn op 11, 12, 17, 18 en 19 juli. Er zijn meerdere mosselspecialiteiten van de chef en een aantal andere gerechten voor zij die wat anders wensen. Het volledige menu vind je terug op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@callegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 015 25 74 70.
2: Auto, elektro, Van Rompuy.
1: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt een berg.
3: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
4: letzgo.be.
5: Christina.

vele versies van I Can't Stand the Rain. Ook een hit in de jaren 70 voor onder meer Eruption. Dit was de versie van Tina Turner. Dit is Pink en Fat.

Flame van Simple Red onder leiding van zanger Mick Hucknall, die afgelopen maand 66 werd. Dit is Billy Ocean en Are You Ready? Zometeen Blank Space van Taylor Swift.

0: And I'll write your name.
1: Christina, regionaal.
2: De Girofeesten van Heist Centrum vinden plaats in de Kerkhofstraat. Met op vrijdag 3 juli jogging, kinderfuif, baraoke en fiesta aan zee. Zaterdag 4 juli go-kart race, speelfestijn, quiz en een optreden van The Mind. Zondag 5 juli volleybal, speelfestijn tot slotshow en een optreden van B-team. Meer info op girofeesten.heist-centrum.be.
1: Christina.

zomerse Everybody Salsa van de Britse Modern Romance. Dit is Gary Moore van 36 jaar geleden. Still got the blues for you.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina,

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
2: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
1: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
0: Enjoy your summer.
4: Christina.

is nog altijd de meest succesvolle WK-hymne ooit. Misschien gaat ze dat zelf wel verbreken, want ze doet dit jaar natuurlijk opnieuw met die nieuwe single Die Die. Deze dateert uit 2010, Shakira en Freshly Ground met Waka Waka, This Time for Africa. Iets over 6 op zondagavond. David is mijn naam. Ben ik graag bij tot 7 uur vanavond. Nu met een duo dat onlangs nog een huwelijk crashte in Chicago ter promotie van deze single. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

Gabby's Award, twee artiesten na elkaar die de afgelopen week in Nederland te bewonderen waren. In Eindhoven kon je gaan kijken naar Shalamar. Zij bestaan dit jaar 50 jaar en ze vieren dat. Uit 1982 hoorde je nog eens hun single I Can Make You Feel Good. En deze man die doet iedereen goed voelen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij is daar aan zijn concertreeks begonnen. Dit is muziek van Mr. Bruno Mars.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

Ik durf hem wel eens omschrijven als een van de zomerhits van dit jaar. Dat is toch wel niet gelogen, zeker. De Balsa hoor je in Magnetic. En over zomerhitjes gesproken. In 1988 stond deze man nog wekenlang op nummer 1 genoteerd in de hitlijsten. Je verstaat er geen moer van. Maar wat is dit een leuke single. Morricante en Yekke Yekke.

moest en zou het weten, waar gaat dit nummer nou in godsnaam over? Ik heb het even opgezocht. Volgens Morikante zelf verwijst Jekke Jekke naar de geluiden en zang die jonge vrouwen maken tijdens dansen en feesten als een speelse vorm van flirten. Het lied gaat dus over aantrekkingskracht, verliefdheid en het uiten van romantische interesse. Zo heb je weer wat bijgeleerd op deze zondagavond. Wij gaan nu naar Nederland met deze Moa.

in hun vergeten singeltje uit 2005. De mensen van Cab and the Wicked Soul. We mogen ze misschien wel omschrijven als een one-hit wonder. Net als deze formatie misschien. Hoewel, ze hadden ook nog een hitje te pakken met Blow the House Down, herinner ik mij. In elk geval, deze dateert uit 1987. Dit is Living in a Box. En de gelijknamige Living in a Box.

Dat waren Last Four Equals Season, Karine Lamex dus met Live It All. En ik heb bij deze even een puzzeltje voor muziekfreaks onder jullie. Spits even je oren, want zometeen heb ik hier een zomerhit die eigenlijk al uitgebracht is vorig jaar, maar nu stilaan een hit is aan het worden. Het is een samenwerking tussen een Britse en een Braziliaanse producer. Over wie heb ik het? Je hoort het zometeen na Sniff and the Tears.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

Ja, dit was dan dus het antwoord op mijn muzikale puzzel van daarstraks. Een samenwerking tussen de Britse producer Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malief. Eigenlijk vorig jaar al gereleased, maar nu wordt het stil aan een zomerhit, die Edge of Desire. En zo wordt het bijna 7 uur op deze zondagavond. Ik wens jullie alvast een schitterende week toe. En ik laat jullie graag met deze. Dit is Rihanna en haar diamanten.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
3: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in een probleem gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
2: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen, hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
4: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je mensen mee achter wil laten.
2: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen. En ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelaren in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Christina.
1: Every hour.
0: Every day.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
1: Christina.
2: You ever heard about that thing?

0: Christina, regionaal.
1: De 22e editie van de Fun Days in Aarschot vindt plaats op 10, 11 en 12 juli. Met een bruisende kermis, een gigantische rommelmarkt, een spectaculaire autoshow, een braderie door het hele stadcentrum en optredens van Maxim, Level 6, Denzel, Silver, DJ Wout, Sam Goris, Bart Kael, Kia, Reggie en nog veel meer. De toegang is gratis. Ontdek het volledige programma op fundaysaarschot.be.
2: Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers. En er mag ook geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden nog verder uit. Er ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. Twee mensen raakten levensgevaarlijk gewond, een bewoner en een brandweerman. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. En er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet kunnen terugkeren naar huis, na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
3: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je je mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden, naar de oorzaak wordt nog gezocht. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.
4: Christina. Every hour. Every day.

0: Christina, regionaal.
1: De Girofeesten van Heist Centrum vinden plaats in de Kerkhofstraat. Met op vrijdag 3 juli jogging, kinderfuif, karaoke en fiesta aan zee. Zaterdag 4 juli go-kart race, speelfestijn, quiz en een optreden van The Mind. Zondag 5 juli volleybal, speelfestijn tot slotshow en een optreden van B-team. Meer info op girofeesten.heist-centrum.be.
2: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Bolligan opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de Voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is. Misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de Voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische Voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
3: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Sportjournalist Stijn Vlamink.
5: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
3: De branden in de regio breiden nog verder uit. Al zowat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6 na anderhalf uur tennissen. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.
2: Every second.
6: Every heartbeat.
7: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Vollerin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
3: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
2: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Groenvoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
4: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
2: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken, vanaf woensdag zonniger en warmer.
5: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
3: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
2: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de Duivels gewoon winnen tegen de VS. Groenvoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerpse N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. En er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.

0: Christina Nieuws.
1: De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de 8e finale op het WK, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld en het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralend de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
1: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht. Dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden en morgen is er dan veel zon tot 29 graden.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Every second. Christina.

beste en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service.